Wordwakker, wordwakker, zal mijn longen uitblaas. Als je mooi vrij en stilstaand in je nieuw. Mijn jassen.

die grot waar en ek bly, het my lank al gesê, ek moet omsien na die meester daarboe. Maar ek skuil, ek skuil.

ontleen mijn deur en geit naar bed. Kral toen heb je meer kist jij. Je schudt met je kop en jij kijkt voor mij. En je lacht voor mij. En je zegt voor mij, maar kom zet die langs mij. Je schuift even op en als er lucht om je kop. Je zegt kijk op.

Weer bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Morten Mash. Afskop met Morten, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Diplo en Cameron White, het is 20 minuten voor 10. Goedemorgen, baie welkom bij Afskop.
1: Die verkeer wordt met trots aangebied door Micor JAC Canal Walk. Dit is tijd om jouw bakkie op te graderen naar een JAC. Gebouw om te werken, gebouw om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Daar was vroeger ongeluk op Ruweg in Woester by Bredevallei Rescue. Veelvuldige voertuie betrokke daar, geen beserings nie. Teen hierdie stadium neem ek aan is klaar opgelos. En dan is daar ook 'n ongeluk op die R300 noordwaarts by Staak, geen beserings nie. Daar was vroeger ongeluk op Ruweg in Woester by Bredevallei Rescue. Veelvuldige voertuie betrokke daar, geen beserings nie. Teen hierdie stadium neem ek aan is klaar opgelos. En dan is daar ook 'n ongeluk op die R300 noordwaarts by Staak, geen beserings nie. Die nooddienste is op die toneel.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Is daar altijd nog om te geniet. Begin met een cappuccino of bederf jouself met een heerlijke sticky toffee latte. Keier lekker oor een watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak een vinnige draai en neem jou hoendermeier roosterbroodjie saam. En wanneer jy lust is vir iets soets, wag daar een vrygewige snui lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean, giving you more and more.
2: Ook radio, weer.
3: Goeiemôre Bokland, ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou, is bietjie warmer as gister. Die stadse maximum is op 19, so ook Malmesbury en Langebaan, 18 vir die Parel en Woester, 16 in Ceres, 20 vir Redlinghuizen en William en Vredendal, 18 in Calvinia, 10 grade in Sutherland, in Lynsburg sal die kook stijg tot 15, dit is 17 in Hermanus en Grabouw, as ook Riversdal, Mosselbaai, George en Plate, 15 in Oudtshoorn en 11 grade in Beaufort Wes. Dit is vandag se weer. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer, wat ook die naweek is, en dan kyk ons wat maak die res van die maximums.
2: Radio 4.

0: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons ouder gewoonte met ons wijn en koskenner Benny Howard. Goeiemôre aan jou Benny.
1: Middag Frans en middag aan ons luisteraars. Ja, dit is een baie interessante September wat ons tot dusver gehad het. Ons het somer weer gehad, ons het lente weer gehad en nou toch somer weer een skielike bykie winter ook. Maar nou ja, ons soek die reen en ons is baie blij daar oor. En gepraat van die reen, lekker wijn vir reen en koue daas natuurlijk Pinotage. En onlangs het ons die geleentheid gehad om verjaar se top 10 Pinotages te proe by geleentheid van die aankondiging van al die wenners van die APSA top 10 Pinotage competitie. Nou, kan een mens glo, dis al 30 jaar wat Pinotage hierdie top 10 elke jaar aankondig. En wat een wonderlijke stel top 10 wijne het ons nie verjaar gehad nie. So, kom ek gee gauw vir die luisteraars die lysie. Dit is Diemersdals, The Journal Pinotage 2024, Survivor Reserve Pinotage 2023, Beierskloof Diesel Pinotage 2022, The Toys Kloof Granite Pinotage 2025, Koelenhof se Koelenbos Directors Reserve Pinotage ook 2023, Wellington Wines se La Cave Pinotage 2024, Stellenrust se Artisans The Professor's Perfect Crime Pinotage 2024, wat een mooie naam is daai nie, Langdam Frostline Pinotage 2024, Groot Versantekraal Pinotage 2024 en Le Grand Domain Grand Wind Stellenbos se Pinotage 2024. Wonderlike geleentheid gehad om daar in Slanghoekse Vallei die prachtige uitsig oor die berge te kon hê toe ons hierdie geleentheid gehad het en lekker geëet en lekker wijn gedrink. Nou so 'n bietjie interessante syfers oor die 30 jaar van APSA se kompetisie vir die top 10. Daar is 50 herhaalde wenprodusente wat al meer as een keer die top 10 behaal het. En dan Beierskloof het die meeste agtereenvolgende jare deur enige produsent opgelewer waar hulle van 2018 vir 8 jaar agtereenvolgend wenner opgelewer het. Dan is daar 30% van alle top 10 plekke is verantwoordelik vir 88 van die 290 wenplekke oor die jare. Vir jaar was daar 4 uit die 10 nuwelinge wat ons bygekry het en ons is baie gelukkig daaroor. Dan het Kanonkop die meeste trofees oor die periode gehaal, namelijk 17 sedert 1997. En produsente met meer as 10 trofees oor die 30 jaar is Kanonkop, Beierskloof, Ryks, Diemersdal, Flagstone, Lavenier en Windmeul. Nou, dan een ander interessante ding, in die meer as 100 jaar sedert prof Perold Pinot Noir met Sinsou of dan nou Hermitage gekruis het om die Pinotage echt Suid-Afrikaanse druifsoort te kweek, is het al in verskeie lande reg oor die wereld geplant. Van Zimbabwe tot Switserland, Duitsland, die VSA en Israel. En ek onthou baie jare gelede het ek selfs Pinotage geproe wat in die Seeland gekweek is en wat deur Jan Boland Kutsie se toedoen natuurlijk met die goeie rugbybande wat daar is tussen die lande van Suid-Afrika saamgeneem het op van hulle Springbok rugby toere na Nieu-Seeland. Verjaarse beoordelaars het 'n goeie taak gehad om die top 10 uit die 112 ingeskrewe wyne te kies. Die paneel was Etienne Lou voorsitter, Wynand Lategan, Lucinda Heinz, Kiara Scott en Moses Magwaza. So, daar's die story, wonderlike Pinotage wyne, een mens kan het ook aankoop en ek glo allemaal gaan een baie gelukkige en een wonderlike tyd hê om verjaar se top Pinotage wyne dan te proe. Daarmee gaan ek nou eers groet hier uit die Kaap uit. Ons praat volgende week verder oor allerhande wyndinge. Lekker dag vir almal en ja, kom ons drink 'n goeie glasie rooi wyn dan nou vanaand. Laat dit dan Pinotage in ons glas wees. Groetnis.
0: Baie dankie Benny Howard. Volgende week is Benny terug op sy pos.
2: Nou as Benny Howard sê, moet het doen, dan doen jy dit. Mag jy een fantastische donderdag hê. Ek is morgen weer terug, selfde tyd, selfde plek. Speel uit met Warren Zeders en Bella. Splinter net met Overrated. Lekker dag vir jou. Bye bye.

Ons kamp uit hierdie Saterdag 19 September saam met Camp & Climb Bavel by Letak in Northumberland straat van 10 tot 2. Camp & Climb nooi weer al hulle vriende saam uit wat tonne afslag aanbiedinge ingepak het en soos julle al hulle geleer ken het, is daar hope weggee pryse, hope. Van jaar beloof om waarskynlik die grootste nog te wees. Dit is alles Saterdag by Camp & Climb in die Bavel saam met Bok Radio.

Dit was Lekker Appel gewees, daar met Nonna, jy is op die Beter Alternatief, saam met my, Natisha, nog heerlijke muziek op pad vir jou. Dankie, die Heuwels Fantasties met sy, net om my te herinner week, is vandag, en Philip Philips met My Dark Places.

0: Not yet, Benz. Hang on. Dis Eden vir jou hier op Bok Radio, 18 minute na 2. Hey, dankie vir die incheck. Penny se vraag vandag. If there are 3 apples and you take away 2, how many do you have? Penny, you thought you could catch us. Easy peasy apple pie. Pieter van Kazakhstan het ingeloer. Als het triple H, goed het zelf, check dit in. Pieter van Kazakhstan, kwart voor vrijdag, my nou. Groete daai kant. Hallo, Bok Radio.
1: Middag, Heinrich. Dit is Miracle Courier, Hannes Roberts hier.
0: Hoi.
1: Heinrich, ek is blij om te hoor, jy is veilig by die radiostasie.
0: Dankie.
1: En ek is blij om te hoor, alles gaan goed met jou. Met my gaan alles disselboom. Geniet jou dag verder en dankie vir die great show wat nog voor lê vir ons.
0: Dankie vir jou waardeer dit, waar ek jy moet veilig wees. Waar Steven Wingman het ingecheck. Hoop het gaan goed met jou ook, Steven. Waardeer dit oprecht. Hallo, Bok Radio.
2: Goeiemorgen, Heinrich Triple H, is Arnold hier van Abu Dhabi. Ek sal sê, jy het 2 appels oor. As een lekker morgen vir allemaal.
0: Dankie vir jou, salam alaikum, daai kant, in Abu Dhabi. Bok Radio.
3: Triple H, Uister.
0: Speensien.
3: Minnesota, Speensien. So as ek 2 appels wegvat van 3, dan het ek 2 in my hand. Dankie vir jou show. Lekker dag.
0: Dankie vir jou ook. Groete vir almal in Minnesota. Van Abu Dhabi na Minnesota na Brackenfell. Hanlie, jy is ook een groet. Baie dankie daarvoor. Bok Radio.
4: Middagse. Groete jy uit Ierland uit.
0: Hallo.
4: Check net in. Die antwoord op die linker lopkrapper is jy 2. Jou 2 in jou handen vas.
0: Dankie vir jou, Christian, my vriend. Groete vir almal in Ierland. Cordia het ingeloer. Dankie vir jou, Cordia, en te lekker dag hee. En Jakes van Boston het ook ingecheck. En te lieflike dag hee. Kort incheck vannacht, niet te min, solank jy ingecheck het. Producer Penelope, what is the answer?
5: Hey, Babelicious. Today's linker lobcropper. If there are 3 apples and you take away 2, how many do you have? If there are 3 apples and you take away 2, how many do you have? 2. The answer is 2. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby. Well, there.

0: Welcome to the Triple H Schoenbach Radio. Let's go, baby!
1: Thanks, Pains. Ik moet ook daarom zeggen, vanuit Montana, Leon Furie. Hij doet ook een kleur vanuit Montana. Dank je daarvoor. En Claudia heeft ook een gecheck. Maar dank je voor jou, Claudia. En dan laatste en mijn vriend van Duitsland, mijn persoonlijke brandwacht van Nuremberg, Duitsland. Goedendag, mijn heer. Dankeschön. Ja. Nou is je ingecheckt. Awesome, waardeer dit. Kom eens check gauw in bij Six Gun Grill. Als jij structuur aan je schoolse laatste kwartaal sportvoorbereiding wil geven, neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 december 2026 bij Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles bij een fees. Die perfecte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed, sluit die jaar op een hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today.
2: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
6: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
1: Dis Bok Radio 24 minuut na 2, vinnige verkeersnuus.
7: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
6: Verkeer.
1: Ek het vir jou by Ou Parel en Kruispad Brackenfell, een ongeluk wat daar plaas gevind het, by Ou Parel en Kruispad, en dan ook by die kruising op die N2 uitgaande by Laurens. N2 uitgaande by Laurensweg, nooddienste is daar op die toneel. Sowel as Ou Parel en Kruispad in Brackenfell, nooddienste daar ook. Lyk my daai is 'n baie ernstig ongeluk. Asseblief is veilig, pas jouself op. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Dankie dat jy ook ons oor en oor is. Kom ons het vir jou hoop op pad. Ek gaan incheck met Verlinda by Hoop net na die plaaslike nuus. Om ons neem tot die plaaslike nuus. Enrique Iglesias.

want ik weet niks gemis. Shhh. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jou wees. Wat een omsteek.

0: bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duplo.
1: Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, gee my nog een bikkie, ek soek nog iets in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat een bikkie vast.

En ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me zijn ding sê van vat een bikkie vas. En soos jy achterraak, maak hy seker, sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad, loop stryd tot op sy voorstoel. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skollie sal jou bederf.

Rian Benani via weer op Bokrani met Vatte Bikkie. En buite Bikkie vast van is amper naweek. Plaaslik nie so pad, Bikkie later, maar eerst die hoofd nie so pad. Om ons sonde te neem Shaggy, maar eerst hierin van Teen Jordaan.

for mig. Pak fra jeg blei. Nabei mig. Door die sporen voor mij te vraag. En die wolken voor mij leeg maar voor mij. Ja, is jij rondom mij. En tranen vee jij af voor mij. Vieren storm jij dier mij. Papieren is de man van mij.

0: Arte Venter, zaterdag voor jou hier op Bok Radio. 21 minuten na 3, hartelijk goeiemiddag. Nou, geen structuur aan jou skoolse laatste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed, sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes, today.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Bok Radio, ook op Bok TV.
4: I've been trying to get you this fixed color mind. Sometimes your nightmare turns into your

0: slagroot vrije poe. Ons drinkbare water en meer Oreos.
1: Nou is beter raak wie span.
0: Yes, jy is meer as welkom. En dan het ons hierdie oukie gekry.
2: Hallo Zian en Monique.
0: Yes.
2: Zian, hoekom het jou verhoor op Nieuweland? Hulle gaan seker dat jy jou straf gaan wees, jy moet gaan bossies uittrek. En bome afsny.
0: Ek sou met liefde as straf, al was ek, al denk ek is onskuldig.
1: Dis wat alle skuldige mense sê, hoor.
0: Nog steeds, ek sou een tentjie gaan opstaan. Weet jy wat, ek sal goeie geld betaal. Ek is seker as een paar makkers wat saam met my sou kom, om vir een naweek tent te gaan opstaan, in die beland, op die veld, en dan net te spandeer om die veld daar om so'n bietjie mooier te maak.
1: Wat, the get together of the dads, allemaal bring hulle gras na, as hulle weed eet, en die gaat
0: ons. 100%. Jy weet, nie dat ons enig iets nog mee gaan doen met die ding nie, maar net om te kan sê, jy weet, ek was daar, en ons het nog so'n bietjie tyd spandeer in die beland, en dis al wat ek wil gaan doen, ek wil net bietjie gaan staan daar, op die spoorweg, paviljoen, jy weet.
1: Ja, weer terug gaan na die
0: kijk na die berg,
1: en, ja, waar ek soveel memories wil maak het.
0: Weer Breiten Pols is die voor my voorbij hardloop. Yes, jy kan my laat weet wie in is, dan praat ek. As ek weer terug gaan, ek twyfel as hulle gaan herskeduleer of ek weer gaan terug gaan, maar as ek weer terug gaan, dan kan ek een voorlegging maak. Soos ek kyk, weet ek...
1: Ek was verkeerd.
0: Dankse begin. Nee, glad
1: nie. Is dit die woorde wat jy wou uithe?
0: Ek weet julle dink ek was verkeerd, maar as ons nou hierdie klaar afgaan let, het ek een voorlegging.
1: Ek het een voorstel.
0: Yes.
1: Jy weet, for brighter days, wat voorle in die toekomst.
0: En jy hoef niks te doen nie. Jy kan vir my letter, en ek net die heksies letel gee. Ons sal sorg vir ons eie water. En kracht.
1: Nee, jy het moos haar laaibare gras neer dan nie. Jy gaan haar batterie baie moet laai.
0: Ja, maar my weed eater kort een lang plak. Maar ek is seker, ons kan dit uitsort. Hoor jy, ons het jou verkeer aan die kom, net al na, gaan ek vir jou vertel wat ons thema is, vir ons bokliekie wat ons soek vannacht, dit is die beste ooit.
1: Okay.
0: Voor ons by dit gaan uitkom, baie opwindende stukkie muziek wat ek vir jou het. Ek is baie opgewonde oor die groepie, hulle is die Clay Street Unit, is country band, is country donderdag, en hulle was een maand terug, het hulle vertoning gedoen by die Red Rocks.
1: Okay.
0: Baba mooi amfitheater, natuurlijke amfitheater, in Arizona.
1: Sure,
0: ja.
1: Gloe jou.
0: Een van die bergachtige state van Amerika. Ek wil dit baie graag gaan besoek, ongelooflik mooi, so hulle was daar, en hulle het een cover gedoen, van een van my ginsling liedjes, en hulle het het genuil, so ek gaan dit vir jou speel, net na die verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnig gekyk hier na jou paai op die stadium, ek het niks niets om aan jou te verkondig nie, daar was nie daar die ongeluk vroeger op die N1 uitgaande by Laar Kerkstra, die rechter waan daar is versper, so ook een ongeluk by Koeberg en Bosmansdam in Milnerton. So nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet my asjeblief is 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.

0: neem ek jou eindelijk hier gemis.
1: Dat is okay, maar ons weet waarvan jy, waarna jy verwijs.
0: Ja, iwer sing hy van Forever
1: Forever and Ever.
0: Kruid kese wat ingekom het, baie uit die box gedink hier so, en ook net terloops, ek kon net dink aan een Afrikaanse liedjie.
1: Ek kon aan geen dink nie tot jy hierdie een vir my gespeel
0: het. Nee, dis nie die een nie. Hy is op pad, ek wil net terwijl ons nou nog bezig is, as jy kan dink aan een Afrikaanse liedjie wat nie Ray Dillon se Verewig Jonk is nie,
1: ja,
0: wat waar hulle sing Verewig, asseblief laat weet, ek kan aan niks dink nie, maar hierdie die type uit die box dink wat ek baie respekteer. And I wonder Great song When I sing along with you Foo Fighters Everlong

0: En sa zweede vrijdag.
1: Hey, is het open, hoor. Uitstekende song. Okay, bye, dankjewel voor ik het nooit nodig gehad. Een wat baie neergekom het. Amal se ginsling. Amal geniet een stukkie Donna Summer. Kom zo maar nou in gooi. Norai Dylan natuurlijk. Sing it for us. And it's so cool. Oh. Like we're at the men. This is just mine, yo. Okay, this is the beginning. Anyway, okay, what's up, nice people? This is a council note, I'll come. Ian, what I think we're buying long close, we're at in a flippin' cool song.
0: Oh, ek het vergeet van hom.
1: Kijk, as jy in 'n verhouding was en jy's 'n millennial, was dit iewers julle liedjie gewees. En ook perfect gebruik in The Office. Stil ons nog van Chris Brown gehou het. It's you and me moving
0: at the speed of light into eternity. Yo, vat jy my nou terug.
1: Nee, ek sê vir jou, as jy in 'n verhouding was, toe hierdie liedjie uitgekom het, wat was het, 2007? Dit was jylle, dit was ons liedjie, my baby. Ek heb hier vanmiddag ons liedjie geluister.

0: Zijn het is die beestelijke made forever.
1: Uh-huh.
0: Overwol.
1: Sure is, yeah.
0: Forever young.
1: Whatever you need to tell yourself to sleep at night.
0: Het is die kruimenwerkers, die niet-ambtelijke wener. Dat moet maar
1: zeggen.
0: Okay. Sure. Net voor ons bij die nieuws aankomt. Nou die nieuws doen ons een schuim voor die week is.
1: Letterlijk zie je lang en wef een lirike.
0: Voor dit.
2: Een beetje verkeersnieuws. Dat was een bufferbuiger bij Giant Hyper aan Sasselgraadse kant. Inslepdienst is daar, maar hy staan so half in die pad ook, so jy gaan so bietjie sukkel as jy daai kant in of uit wil gaan.
0: Baie dankie vir die laat weet.
3: Hi, middag Bokspan, Monique, daai trok staan actually op die N1 in die rechterkant se baan.
1: Dis nou die skryfhoofde trok,
3: nee. Onder die R300 brug richting Parel. En ja, dit is nogal tamelijke op en nou daar
1: so. So, weet maar net, dit is nie op die R300 nie, ek het net een verkeerd geluister, ja. Of half geluister, is op die N1 onder die R300.
0: Hy is stationary, stilstaande.
1: Ja, hy is stationary.
0: Is nou grappie daar, en dan hierdie, ek probeer sin maak.
4: Zian, my vrou, nou Lies, het jou so pas gefeier. Sy sê, en as jy morgen op die lig is, wil sy jou op die bokboot kry.
1: Oh, ek dink sy gaan jou van die bokboot afgooi.
0: Wat het ek gedoen?
1: Ek woon hier, die man kroek.
0: Na bewering, oké. Okay.
1: Pas op, hier leed nog een voer vir jou voer. hierdie slag is het een strawe, tawe komitee, okay. Wat vir jou luister.
0: As jy so sê, Monique. Oké, okay, ons... ek wil nou baie graag Chris Brown ingedruk het, maar... Monique is nou so passievol, so ek gaan na die nies, gaan ons jou Chris Brown trefferkie doen, forever, en dan doen ons letterlijk sê jy lang en oefen lirike. Hier is jou nies.
5: Hierdie niesberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitlok hooftrekker.
1: Dit is nou 6 uur in die nies. Women in Need vra dringende meetbare optrede teen geslagsgeweld en Suid-Afrika wil onderhandelings met Amerika voortsit.
5: Eindklok nies.
1: Goeienaand, ek is Monique Basson. Women in Need vra president Cyril Ramaphosa om te sorg dat die klassifikasie van geslagsgeweld en vrouwenmoord tot die nasionale ramp verklaar word vir dringende, meetbaar en goed bevondste optrede. Dit volg op die ontdekking van een aantal vrouwense lichame in Ekurhuleni. Woordvoerder Dorothy Mabelebele sê die raad op geesteswetenskaplike navorsingse onderzoek na geslagsgeweld en vrouwenmoord het bevind meer as 33% van Suid-Afrikaanse vrouwe het fysieke geweld ervaar en 9,8% seksuele geweld. Die Itekwini Municipaliteit verwelkom Ethiopian Airlines se geskiedkundige besluit om vanaf 11 december van jaar 'n daaglikse regstreekse diens tussen Durban en Addis Ababa te begin. Passasiers en vragoperateurs tussen Durban en Oos-Afrika, as ook ander internasionale bestemmings, moet tot dusver aansluitingsvlugte gebruik. Die munisipaliteit se woordvoerder sê die nuwe roete versterk KwaZulu-Natal se posisie as 'n belangrike toegangspoort na Afrika. En Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die regering wil dialoog met Washington voortsit, selfs in 'n moeilike diplomatieke tyd. Amerika het nuwe beperkings ingestel op persone wat volgens hulle verantwoordelik is vir of medepligtig is aan beleid wat rasgegronde diskriminasie bevorder, dreigende geweld teen rasse en etniese minderhede aanhits of onteiening sonder vergoeding bemiddel in Suid-Afrika. Meyer het aan SABC gesê die versterking van diplomatieke bande is belangrik. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Women in Need vra dringende, meetbare optrede teen geslagsgeweld. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
5: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: steken.
1: Oh, hij is lekker.
0: Hij gaat om een leuk speel voor jou. En dan die laatste ene keer gauw vinnig.
1: Ik ga die tweede deel van die koor voor jou doen, want ik denk dat is die een wat het weggegeet het. En hy verklaar dat hij bereid zou wees om een bankinstelling van zijn financiële bates te ontneem. En zodoende je hartelijke toewijding aan mij te betuig. Ik verlang daarna dat ons weer in daar die vroere toestand van verbondenheid kan verkeer. Soos die berichte misdadige duo, soos die gesplete persoonlijkheid van twee karakters, soos die noodlottige liefde van een Shakespeare verhaal, kom bewijs aan mij hoe diep die gemeenheid tegenover mij streek.
0: En dit is natuurlijk...
2: Ik lief jou, maar je gooi mij weg. Hey. Mijn liefje niet, die maak nie recht.
0: Jane Liani.
2: Maak ons doen.
0: Bonnie en Clyde.
2: Ik wens, je kan mij verzaam.
0: Kijk, dit is actually een grijtelijk hek. Ik los gehoor. En hij dans so lekker.
1: Hij doen.
0: Kijk, kom eens gegeven van een pinkies. Aha. Kijk, die eerste persoon... Die vinnigste persoon wat al drie reg het.
1: Doen ons het die andersom is, Jan. Ons gister okay, begin het andersom okay, doen. Focus, man.
0: Okay, gooi. Okay. Die starigste persoon, die vijfde vinnigste persoon, wat tenminste twee reg het, is...
1: Tobias!
0: Okay, Tobias!
1: Tobias.
0: En dan nummer vier met twee punte...
1: Is Juan.
0: Juan
1: met nie Juan nie Batu.
0: Well done. Nummer drie.
1: Drie is... Jacobus.
0: Jacobus, well done. En dan die tweede vanaste met vier punten.
1: En Aldrie Rachid.
0: En Aldrie Rachid is...
1: Kutsje!
0: Kutsje. En dan die vanaste met Aldrie Rach, ons ginseling Engelse persoon.
1: Aha.
0: Victoria.
1: Well done, Victoria.
0: Een van my ginseling boodskappe wat deurgekom het in termen van die antwoorde, kom van, wie is die, Albert, hy sê, nummer 1. Ek weet nie. Nummer 2. Ek weet nie. Nummer 3. In die woorde van C.J. Langenhoven. Ek weet nog steeds nie.
1: Hey.
0: Kijk, morgen doen ons dit weer. En is veel lekker. Kijk, dit is al kom begroet uit van ons kant af. Hier is Leni Blauw. Jou verkeer. En dan gaan ons groet.
3: Maak het gestaan weer gewoon.

0: Bok Radio hoofdtrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Bykans 1 miljard rand aan skoolbefondsing uitstaande in Gauteng. Women in Need vra dringende meetbare optrede teen geslagsgeweld.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die Gautengse departement van onderwijs skuld meer as 2000 skole ongeveer 971 miljoen rand aan onbetaalde befondsing. News 24 berig die geld is bedoel vir handboeke, instandhouding en ander basiese skoolbehoeftes. Die departement sê kontantvloei probleme het tot die vertragings gelei en dat betalings gemaak word na mate fondse beskikbaar raak. Women in Need vra president Cyril Ramaphosa om te sorg dat die klassifikasie van geslagsgeweld en vrouwenmoord tot 'n nasionale ramp verklaar word vir dringende meetbare en goed befondse optrede. Dit volg op die ontdekking van 'n aantal vroue se liggame in Ekurhuleni. Die woordvoerder Dorothy sê die Raad op Geesteswetenskaplike Navorsing se ondersoek na geslagsgeweld en vrouwenmoord het bevind meer as 33% van Suid-Afrikaanse vroue het fisieke geweld ervaar en 9,8% seksuele geweld. En die eThekwini munisipaliteit verwelkom Ethiopian Airlines se geskiedkundige besluit om vanaf 11 Desember van jaar 'n daaglikse regstreekse diens tussen Durban en Addis Abeba te begin. Passasiers en vragoperateurs tussen Durban en Oos-Afrika asook ander internasionale bestemmings moes tot dusver aansluitingsvlugte gebruik. Die munisipaliteit se woordvoerder Mzila sê die nuwe roete versterk KwaZulu-Natal se posisie as 'n belangrike toegangspoort na Afrika. Ten slotte net weer die hoofnuus. Bykans 1 miljard rand aan skoolbefondsing uitstaande in Gauteng. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
3: Did you know Ribbons Office National's now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Nee, die regte noot, nee, die regte

Jan Matthys, hy stoot dra net hier op Bok Radio, Bok TV. Moenie vergeet om my te laat weet jou gunsteling teens Jordaan Liekie. Vanaand kom ons praat 20 voor 8.

0: 14 minute oor 7, Harrison Lighthouse net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, donderdag die 17de September 2026, op een donderdag, jy weet natuurlijk, ons gesels lekker rugby, Heinrie Gous, hy is nie vanaand hier nie, so ons gesels gevindig met hom, telefonies. Goeienaand my vriend, hoe gaan dit?
1: Goeienaand maat, lekker en self.
0: Daar sê nee, dit is nou die eerste naweek wat ons nou geen groen en goud bokke gaan kry nie, oor 2 weke nou nie. In Australië.
1: Volgende naweek Australië. Yeah. Sondagoggend.
0: Daar sê Hendrik net kortliks enige rugby wedstryde hierdie naweek.
1: Brent, ja, hierdie naweek is dit die laaste naweek van WP's klub rugby, die finale wat daar by City Park gespeel word. In die Super A sit weer die twee vyande, die twee oudste klubs in die land, Villagers en Hamilton, wat in die final te mekaar speel. En hulle is in die top 8 finaal, en dan in die, hoe kan ons sê, in die bottom 8, is het Brakkenveld en Kuilvervier, die twee biermanne, wat ook daar in die finaal te mekaar te staan, kom van een lekkieniekie ook daar wees, natuurlijk vir beide spanne. En dan kan ons ook net vanaf sê, in die Super B-finaal is het CPUT en Kruifontein wat daar te staan kom, so Kruifontein ook daar, van, hier van die plaas ook in oorlijke voorstede.
0: Ja. En dan natuurlijk so, die Super C. En daar is ons die Super C, Kalmoor
1: ja,
0: tegen Perneel.
1: Ja, ek wil nou net daarby kom, en dat is enekie wat jy jou oog gaan sê, Perneel en Kalmoor, die twee biermanne daar van jou wereld.
0: Ja, dit gaan een lekker groot ene wees, ek weet baie mense op Facebook en op Instagram, sien een mens die posterkies daar. Baie dankie Heinrich, so ons sien uit na die groot wedstrijd, Australië en die Springbokke, die 27ste.
1: Ja, en dan natuurlijk ook die URC wat volgende naweek afskop, Stormers wat hulle eerste wedstrijd wegspeel daar in Ierland, so dit gaan maar een moeilik eneke wees, maar ek sien daarom ook die Stormers groep wat gekies is vandag, of bekendgesteld is, met die 56 spelers is daar so 11 van die onder 21 spelers wat ook ingesluit het, soos Riley Norton, Ollie Reed en ook die van Fuller en een hele paar ander manne wat, en J.C. Maas is ook nog een man wat gelukkig kan wees om daar te wees. So het is lekker om te sien dat John Dobson bietjie meer van die vertrouwe sit in die jonger manne, maar ook baie van die ouwer manne wat terug is, soos Caitlin Colby en Sia Coulisi en die manne, en ook lekker om weer te sien Dion Fourie wat nog een seizoen gaan speel vir die Stormers.
0: Daar sien jy baie opgewonde. Andrie Gous, baie dankie my vriend, ons kuier weer volgende week en donderdag.
1: Baie dankie jou maat, mooi aand vir jou en die luisteraars.
0: Daar sien Andrie Gous elke donderdag net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof. Hier is nog lekker muziek en dit is natuurlijk Jan Raap, Jagvat.

Is beste Leon Wen. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Jou vinnige nuus oorsig ons op pad. En 20 voor 8, jou teens Jordaan Likkie. Baie dankie aan al die versoeke wat alreeds ingekom het.

0: daar sê een van my gunsteling teens Jordaan liedjies natuurlik. Baie baie dankie julle twee, Marzien en Johan. Kom ons beweeg vorentoe. En hier is Beautiful in Beaufort West. So vier mense het hier die liedjie versoek. Dit is Herman, dit is Rudy en laat ek gewoon mooi kyk hier en ook Telana. Tony, ja, baie dankie, hier vat hy nou, Beautiful in Beaufort West.
1: Last winter, you tried to cut above your wrist and now

0: Dit is André het met Water onder die brug, net hier op Bok Radio, Bok TV, indien jy nou net ingeskakel het. Een bykie vroeger, kom ons praat 20 voor 8, vanavond was dit Teens Jordaan gewees. Oh, en die mens kan heel aand luister na Teens Jordaan. Goeienaand Natasha.
1: Ja, hi Brent, al die songs van Teens Jordaan is rarig baie mooi. Ek kan hier rarig een uitsondering nie, maar is allemaal baie mooi. Namapsroos is natuurlijk my favorite ook. Groete, Natasha.

Kewels fantasties. Dit is Nora Vlok net hier op Bok Radio. Ons skakel nou oor na jou 8 uur in nuus. Ork nie snork nie is op pad in die tweede uur.

Elektrisiteit, Bernie's West, net hier op Bok Radio. Goeienaand, as jy nog net ingeskakel het, ek vertrou regtig jou donderdag is sover baie lekker een. Moenie bekommerd wees nie, dit is amper, wel, naweek is hier, môre en volgende week, ek weet daar is so 'n lekker vakansiedag wat ook sterk op pad is. Nou ja, toe, tweede uur, Orkney Snorkney is op pad en dan een bykie later kyk ons na die sociale media stories en ons kyk ja, wat gons, baie later, jou kraakvaar splinter nieuwe liekies vanavond en dit is 15 minute oor 9 en ook jou woord van bemoediging. Indien jy enige persoon wil geluk wens of huweliks herdenking boodskap stuur, jou kans is nou 074-2989. Ons trek weg die tweede uur met lekker François van Kouk. Gelukkige lewe.

Dit is Adam, haar vier, net hier op Bok Radio, die aanskof, saam met my Brent. Nog lekker muziek op pad, The Fray, Look After You, Tiffany, All This Time. En ons kyk na die stories op die sociale media platforms.

0: mij.
1: Waterkook?
2: Stoutenkook.
0: Brandewijn! Jij moet pas op, die tong is kop.

Joe Black en Leah met Nooit Alleen. Jy is nooit alleen hier op die Aanskof Bok Radio Bok TV 98.9 FM. Jou woord van bemoediging is op pad.

0: Lissie Basson met Klaar Geweet net hier op Bok Radio, die aanskof saam met my Brandwyn de Wet. Baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam met my gekeier het, vooral die heel eerste uur. Op een donderdag gesels ons rugby saam met Heinrich Gous. Natuurlijk die Springbokke speel nou weer die 27ste September in Australië. Een lekker groot wedstrijd, die aftelling tot Wereldbeker 2027. Baie dankie aan allemaal wat vanavond Orkney, Snorkney gespeel het. Hele paar mense het kaartjies gewen vir môre aan se vertoning van der Alphen wat môre hier by Heroes optree. Kom loer gerus in hier by Bok Radio, indien jy môre gaan na Heroes se vertoning toe te kom. Kom sê gerus hallo en ja, dit is altyd lekker om saam met jou te kuier. Ek los jou met Marno van der Merwe en ook Jennifer Rush, Echoes Love, Gerard Skaap. Hy is gereed om saam met jou te kuier vanaf 10 uur tot en met 12 uur. Jou woord van bemoediging, uister sluip uister en vriende vorm mekaar. Tot ziens, lekker slaap, geniet jou donderdag aan verder.
1: My vriende skaterlach,

0: 989 FM.
1: Je kan aftershave aanzet dat je een blauw oog in jouw gezicht. Maar als niks voor jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, zo opinie. Laat aan met Gerard Skoop, 10 tot middernacht op Bok Radio.

0: speakers, Bulk Radio.
1: Ingeskakel hier by Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap, lekker om saam met te kuier op hierdie donderdag aand, die 17e September, en jy is ingeskakel hier op late aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, en op 'n vrydag aand party ons lekker, soos morgen aand, het ek lekker remixes ingesit, ek het 'n paar laat laai hierdie week, so morgen aand gaan ons kook, so jy moet definitief morgen aand ingeskakel wees, vir die lekkerste afterparty, van 10 tot middernag, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, en ons gaan lekker kook morgen aand, so jy moet definitief morgen jou radio inskakel, en as jy nou daai braaikie by die huis hou, of net lekker kuier saam pelle, morgen aand is die aand, nee. Nou ja, ek het een paar lekker muziek, as ek net kyk, dis nou 17 minute voor 11, net so na 11, so 6 minute oor 11, dan doen ons lig in die donker, waar ons natuurlijk een shout-out gee van ons nachtwerkers, maar voor ons daarby uitkom, het ons nog lekker muziek, ons is selfs oor Jan Tuisblyse karretjie, is iemand wat altyd maar Jan Tuisblyse karretjie vat, of die tuinroute by die huis, of is iemand wat een keer een jaar vakantie vat, of miskien twee keer een jaar vakantie vat, of iemand wat daar ek nou net, nou en dan, so bykie een mini wegbreek vat. Laat weet bykie van op die WhatsApplijn, 074-2989. Kom ons selfs lekker saam, is altyd lekker om van ieder en elk te hoor, van heine en verre, altyd, ek ontvang elke boodskapie, met liefde van jou af. Bye bye, dankie, ek waardeer die lekker saamkeier en die lekker saamgesels. Nou ja, hier is een break-up song. So as jy nou natuurlijk vanavond in een break-up is met iemand, hierdie song is vir jou, dit is nou een baie sad tyd om deur te gaan, en ek hou nie daarvan nie, maar ja, ek dink maar net, jy weet, partij keer is daar maar mense wat hierdie, ek doen hierdie motivational talks, nie talks nie, maar ek doen elke ochend so op my socials, doen ek so video, okay. Ek het net begin om het te doen, en ek love het om te doen, want daar is soveel mense wat met seer en pyn en hartseer sit, en wat nie lekker voel nie, want hulle omstandighede is nie lekker nie, en soos ek sê, ek is nou nie een professional nie, maar ek praat straight from the heart, en dit is maar een boodskap wat ek elke oggend kry, dan deel ek maar net met mense, en weet jy hoeveel lekker reaksie kry ek daar uit, mense wat vir my sê, baie dankie, dit is nou precies nou net wat ek nodig gehad het, en dit is so in ons love dit. Nou, hierdie song, omdat ek weer al so baie mense wat baie seer en pyn sit, die break-up song, net hier op Bok Radio, Bok TV, en dit is natuurlijk Adele, Someone Like You. Op pad nog vir muziek van Dance, Got Me Good, Exical, Ruan Josh en Paula Cole, net hier met die liedjie I Don't Want To Wait. Als op pad vir jou, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand. Vir al die sad mense vanavond, ons moet seker maar die balans hou, jy kan nie altyd net happy wees, en partij mense moet ook bykie sad wees so nou en dan, so ek is jammer as jy nou bykie sad is, maar ja, dit is, it is what it is, hey.

0: Vadare Bokes is daar een beat. Landaand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.
1: Ek het al draaie gevat op die. En jy het

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: En dan stuur Hendrik van my boodskapie en hy sê, ek het iemand uitgelaat en nou met die lig in die donker, hy het gesê, onthou radio as ook die laatnag omroepers is deel van telecommunikatie, as daar iets dringend en erg gebeur, sal die radiostasie ons onmiddellik inlig. Nou ja, Hendrik, daar het jy dit nou. Vir al die laat aand radio omroepers, Hendrik sê, dit is ook deel van essentiële dienste en ja, dit moet ook deel vorm van lig in die donker. Nou ja, aan alle laat aand omroepers en radiomense en telecommunikasiemense, ek het nie van julle vergeet nie, ek het net uitgelaat, maar hier gooi ek het nou in, ja, Hendrik, vat jy my nou daar vast, my maat, al die pad uit Limpopo uit.
2: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Jou premium klankervaring. Bok Radio.

Dis nou 11:45 hier op Radio. Op het tijd om te groet, kan je het gloeien?

vroegere. Altijd slaggereed om haar de vraag te vragen. En als ik gaan stilstaan in mijn oeën toemaak, onthou ik jou raak.

lach, lach, mijn tand. En die blauwe lucht, mijn kant. Ze vlug, vlug, mijn